niet. Dat gaat de persoon dan voor in eigen kerf. Ze mag geen reflectie stoppen dat iemand woont hier. Maar dan gaan wij een washer boezien. Al wat ik aan. In de 16 persoon voor de kaart. Voor in eigen kerf. We wel gewoon een reflectie toe. Een jong, 15. Gewoon hier. Maar dan gaan wij een washer boezien. Al wat ik aan.